Er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

was ook zo leuk. Of Golden Earring. Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen.

familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Klaas ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij... met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland... en laat zien dat jij de ultieme...

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor mij? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedemorgen. We beginnen de dag licht wisselvallig in Flevoland met enkele buien die vanuit het westen over de provincie trekken. In de loop van de ochtend wordt het droger en ook de middag begint dan droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 21. En er staat een stevige zuidwestenwind boven het IJssel en Markermeer, soms een windkracht 6 zelfs. En in de loop van de middag gaat de wisselvalligheid weer toenemen. Vooral vanavond en vannacht trekken dat talrijke buien over de provincie. Kan het stevig doorregenen en ook de wind gaat dan nog wat verder in kracht toenemen. Er zijn zware windstoten mogelijk tot circa 80 km per uur boven het IJssel en Markermeer. Maar ook boven land kan het zo nu dan echt wel stevig doorwaaien. Morgen wordt dan wederom een wisselvallige dag, met zeker in de ochtend flink wat buien. In de middag wordt het geleidelijk iets droger en het wordt een graad of 21. En ook de wind blijft morgen nog nadrukkelijk aanwezig.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder. De aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Urk FM.

Slide.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, hallo jullie. Het is weer tijd om eens achterom te kijken. Om in onze teletijdmachine te stappen. Om de kalenders flink achteruit te zetten in de klok ook. Het is tijd voor omkijken op Urk FM. We gaan vanavond weer terug naar 2 dagen in 2 verschillende jaren uit het recente verleden. En daar binnen weer interessante jaren waarin heel wat is gebeurd. Bijvoorbeeld het uur waar we de komende 60 minuten aandacht aan besteden, was een dag waarop het een vriendelijke zomerdag was, met droog weer, periode met zon, en de temperatuur was 21 graden.
4: Op de tv keken we naar The Dukes of Hazzard, Dallas en de Berenboot.
3: En er was Night, groter en dikker dan ooit, de complete Winkler Prins Encyclopedie, 25 dieren maar liefst.
4: Dit is het Urkernijs en muziek van vrijdag 28 augustus
2: 1981.

0: De muziek van Maywood was hier populair in begin van de jaren 80. Onder andere in 1981, want in augustus van dat jaar stingen ze in de top 40 met Rio op nummer 16. En tegenwoordig ze sloegen de ruzie met de ganger en dan kunnen ze de ganger niet lochten of zien. Maar toen was het allemaal veel beter tussen de twee zussen. Nou, Clachelle, we zijn dus weer in het verleden gestapt, 1981, vaar voor Jonteet.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, maar wij zijn leuke muziek en wij zijn ook ja, best wel leuk. Nice eigenlijk, uit het Arkeland van 28 augustus. Laten we eens beginnen met, ja, toch wel nice wat, laat ik zeggen, waar we tot op de dag van vandaag nog gebruik van maken en een vuurdeel van heen.
1: Yeah.
0: Want de gemeente erop was akkoord gewoon met de plannen voor een night winkelcentrum bij de zogenaamde regeringshuizen. Die stingen destijds aan de Klifweg, aan de weg naar de haven in tegenover de eerstfabriek. Die regeringshuizen die zouden daarduur of daarvoor gesloopt moeten worden. Het winkelcentrum zou bestaan uit een aantal winkels met daarboven appartementen. Het nieuwe winkelcentrum zou in 1982 worden opgeleverd. En nadat het klaar was, kwam er toch wel wat kritiek vanuit de omgeving. Het winkelcentrum sting namelijk nogal dicht op de huizen erachter. En dat was in de eerste huizen van wijk 7. En nou ja, dat kun je tot op de dag van vandaag nog wel zien. Dat ze inderdaad aardig dicht op dat winkelcentrum stonden.
1: Verder was er besloten om een nieuwe weg aan te leggen tussen de dorpsingang en de Staatweg. Die weg zou komen te lopen langs het Wilhelmina Sportpark, de Joachim Boaskerk en de Menorahkerk. De ingang van het dorp zou daardoor ook op nijd ingericht moeten worden. Bovendien worden er in de plannen ook al rekening mee gehouden dat op de plekken van het Wilhelmina Sportpark op termijn het nieuwe gemeente zou komen. En dat is dus uiteindelijk ook gebeurd.
0: En dat is gebeurd, ja. De plannenmakers hadden dus een vooruitziende blik. De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer voerde al een tijdje actie tegen de mogelijke inpoldering van de Markerwaard. Dat zou de Lesterpolder van de Zuiderzeewerken moeten worden, maar de tegenstand was groot. En om dat op Urk te laten zien, kwam de vereniging met een speciale actieboot naar ons dorp om vuurlichting te geven over de slechte kanten van de inpoldering. Die boot van de VBI, dus de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, ding ook Angerplassen langs het IJsselmeer aan.
1: Een mooie foto op de vuurpagina van het Arkeland. De Bettelkerk wordt verbouwd en er zou onder andere een nieuwe vloerverwarming worden aangelegd. Daar worden nou aarde aan gewerkt en dat was te zien op die foto. Je zag een mooi lijnenspel van de verwarmingsleidingen die over de grond van de Ile Bettelkerk liep. En dat was extra duidelijk te zien omdat de banken er vanzelf uit waren. De restauratie van de kerk zou nog een tijdje duren.
0: Ja, die kerk die wordt echt helemaal gestript. Ook het orgel kan ik me nog herinneren. De klokken die in de toren hangen, dat was in 1981. En dat ging inderdaad nog wel een tijdje duren. Ja, ze trekt nog maar nice uit het Arkeland van 28 augustus 1981. Maar ook muziek uit de top 40 van diezelfde datum. En nou ja, het was een beetje het einde van de zomer. Dus ook het aantal zomerrits dat ging langzaam maar zeker wat achteruit. Dat wordt wat minder. Maar dit was er nog wel een mooi voorbeeld van. Ottawan in Hands Up.

0: In 1981 kwam er een naaie James Bond film uit. En de traditie was dat er dan een beroemde zanger of zangeres de muziek maakte, of in ieder geval de titelsong. En in 1981 werd er een zangeres uit de keuze die wat minder beroemd was, maar die wel heel goed was. Haar naam Sheena Easton. En dit was For Your Eyes Only van de gelijknamige James Bond film. Verder met het nice van 28 augustus 1981. Frans Willem Kramer, beter bekend met zijn initialen, FWK, was een enthousiast brievenschrijver in het Urkeland. Ook deze week had hij een brief naar de redactie gestuurd en die ging over de F-trucks in de Urker Visafslag. De RPF in de gemeenteraad had al een jaar geleden zegt dat er maar eens een einde moest komen aan die diesel-F-trucks die rondrien, omdat de dieseldampen slecht zouden wezen voor de vis en voor de medewerkers van de afslag. Maar met die oproep was er volgens FWK helemaal niks te doen en de diesel-F-trucks die tuften nog altijd vrolijk rond. Net als de RPF vond ook Kramer dat die dingen zo snel mogelijk weg moesten. Dat is uiteindelijk al gebeurd, maar dat het toch nog wel een tijdje duurt.
1: Er moest een parkeerplan komen voor het oude dorp. Eigenlijk was er niks nijs, want daar wordt tegenwoordig ook over gesproken. Wat nou precies de reden was waarom in 1981 zo'n plan gemaakt zou worden, stinkt niet in het Urkerland. Maar het feit was wel dat de raad het groene licht te geven had. De politici vonden trouwens wel dat het bedrag van 65.000 gulden voor dat plan aardig veel geld was.
0: En wat er met dat parkeerplan gebeurd is dan al, dat weet eigenlijk niet. Ik denk zomaar in een law ergens in een bureau in een hoekje.
1: Ja, helemaal achterin de law is
0: zoiets,
1: dat denk ik.
0: Ja, en, nou, als Gniene dat eruit altijd, dan legt het er nog steeds. Ja, Garre van Seitje was ook in 1981 een markante Urker die zich volop inzette voor het behoud van de Urker cultuur in de geschiedenis. Dat ding ging ook buiten Urk, want in de zomer van 1981 was hij in Zandvoort de West voor een klederdrachtshow. En daar kreeg hij het idee voor een Urker vereniging voor folklore op te richten die onze klederdracht in bescherming zou moeten nemen. Die vereniging zou bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop kunnen doen voor de stoffen die nodig binnen voor het maken van Urker klederdracht. De 230 Urker vrouwen die op dat moment nog in dracht liepen, worden namelijk steeds moeilijker om daar aan te komen.
1: Garret die probeerde om kaant in te kopen voor Urker vrouwen, maar dat was helemaal niet makkelijk. Een Zwitserse fabrikant wou het wel proberen, maar dan moest Garret in één keer 3000 meter stof kopen. Daar zou hij maar dan 25 jaar mee kunnen doen. Dus dat wordt hem niet. Hij hoopte nou dat alle Urker vrouwen die nog in dracht liepen minstens 8 meter kaant zouden kopen.
0: Maar ja, wat moet je met 8 meter kaant, hè?
1: Ja, precies.
0: Maar goed, Garret was wel iene met een vooruitziende blik, want hij zag vanzelf dat het dragen van de klederdracht wel minder worden. En hij vond het wel van belang dat die klederdracht behouden moest worden. En dat is iets waar mensen op dit moment, anno 2026, nog steeds mee bezig benen. En dat is heel erg belangrijk. Garret van Seitje, belangrijke naam in de recente Urker geschiedenis. En daarom noemen we die hier in ommekieken hier op Urk FM. Ze direct belangrijk nice uit buiten Urk, maar eerst nog muziek uit de top 40 van die week. Dit is de nummer 3 in de top 40. Een plaat van Michael Jackson. Heel wat anders dan we later van hem zouden laten kennen. Hier is One Day in Your Life op nummer 3.

0: Het zou hier een van de best verkochte singles van 1981 worden, maar daarvan was op 28 augustus 1981 nog geen sprake. Want toen kwam hij pas Night Binnen in de top 40, om nummer 26. Anita Meijer en Why Tell Me Why. En daarvoor hoorde je Michael Jackson met One Day in Your Life. Het was een ex-nummer 1 hit. En het was een plot die eigenlijk in 1975 kwam. Maar was in 1981 op Night Out gebracht. En toen wordt het een groot succes in de top 40. Nou, Chriselle, we gaan eens even over de Urker dorpsgrenzen in de kieken. Wat er in 1981 in het Nijs was. Het was een sombere tijd in 1981. Economisch ging het slecht. Maar ook de dreiging van kernwapens uit Oost en West leverde bij veel mensen in Nederland onrust op. Dat was ook wel te lezen in de kranten van 28 augustus. Zo schreef het AD uitgebreid over de vraag of schuilkelders wel voldoende beschermden tegen een atoomaanval. En in de Tweede Kamer wordt gezegd dat Nederland nooit kernwapens zou moeten importeren. Maar minister De Gaay Fortman wou niet zo vaar gewoon om dat te zeggen.
1: In Den Haag wordt er ook onderhandeld over een nieuw kabinet. Dat moest er komen na de verkiezingen, maar de gesprekken verliepen heel erg moeilijk. Het plan was om een kabinet te maken van het CDA, PvdA en D66. Maar premier Van Agt zat niet te springen op een kabinet met Joop van Uyl van de PvdA. Toch ging Van Agt akkoord en op 11 september ging het nieuwe kabinet op het bordes bij koningin Beatrix. Echt lange zou het niet duren, want al in maaien van 1982 viel het tweede kabinet van Van Agt.
0: Een opvallend onderzoek van een Deurse universiteit, tenminste dat schreven de Nederlandse kranten van 28 augustus. Vrouwen binnen beter in autorijden dan mannen. Dat wordt al wel wat langer gezegd, maar nou is het dus ook wetenschappelijk bewezen. Mannen rijden harder omdat ze in een snelheidsroes komen. Iets wat bij vrouwen niet gebeurt. En ze houden een voorzichtige en defensieve rijstijl. Ik denk persoonlijk dat die conclusies van dat onderzoek anno nou wel wat anders zouden wezen. Denk ik.
1: En een opvallend berichtje in het AD. De Flevolijn, oftewel de spoorlijn die van Amsterdam naar Almere en Lelystad moet gewoon lopen, kan er alleen maar komen als het tracé wordt verangerd. Het mag namelijk niet te dichtbij de Oostvaardersplassen komen. Dat is namelijk het grote natuurgebied tussen Almere en Lelystad. Het ministerie van Verkeer wil de spoorlijn een stok opschuiven, zodat de natuur er minder last van heeft. De Flevolijn zou in 1986 geopend worden.
0: Ja, en met die dan ook worden beloofd dat de rest van die Flevolijn via het Noordoostpolder naar het noorden zou gaan.
1: Ja, en helaas is daar nog niks van gekomen.
0: Het wordt nog steeds
1: erg jammer.
0: Ja, precies.
1: Erg jammer.

wordt nog steeds regelmatig beloofd. Of hij er ook komt, dat weten we niet. Ze trekt nog nice over het strand. Dat moest vergroot worden. Ja, dat is ook iets van alle tijden. En een opvallend bericht over een koster die gebeld wordt voor witte kool. Hoe dat zit, hoor je ze direct allemaal. No, happy birthday van Stevie Wonder.

0: Ja, dat was de Caribbean Disco Show van Lobo. En wat er best opvallend aan is, is dat Lobo toen in die tijd nog wiskundelaar was. En ja, toen werd hij beroemd, ook door dit nummer. En toen werd hij zanger. Daarvoor hoorde je Happy Birthday van Stevie Wonder. En dat nummer wordt eigenlijk vooral gebruikt als verjaardagsnummer. Want het heet Happy Birthday. Maar zo is dat nummer eigenlijk niet bedoeld. Het is eigenlijk bedoeld als herdenking voor de geboortedag van Martin Luther King.
1: Ja, want die is in 1968 vermoord. Hij is zelf beroemd om zijn demonstraties voor gelijke rechten tussen blank en zwart in Amerika. I Have a Dream, een beroemde toespraak van hem. Maar hij wordt vermoord in 1968 en sindsdien ijverden met name de zwarte bevolking van Amerika om een officiële herdenkingsdag voor hem in te stellen. En Stevie Wonder steunde dat, maakte er dit nummer voor. En uiteindelijk is die herdenkingsdag ook ingevoerd. Elk jaar en de Amerikanen een vrije dag. Ergens in, geloof, februari of in maart. Om Martin Luther King te herdenken. En dit nummer heeft er dus aan bijdragen dat is gebeurd. Happy Birthday sting op nummer 10 in de top 40. En Lobo sting op nummer 9. We gaan weer naar het Nijs van 28 augustus 1981. Het is ommekieken en dus kieken we naar het verleden. En ja, er sting Nijs in de krant, waarvan ik dacht toen ik het las. Ja, het is Nijs uit 1981, maar er zou ook Nijs uit 2026 kunnen wezen. Want het is eigenlijk Nijs van aller tijden. De discussie over het strand. Volgens veel Urkers was het strand namelijk vies te klein als het in de zomer lekker weer was. Het zou moeten worden uitgebreid, maar de meningen erover liepen uiteen. Dat was ook in 1981 zo. In de gemeenteraad worden spreken over een onderzoek naar de toekomst van het strand. Dat was nodig, vond wethouder Klaas Kofferman, want Zeni, zoals het er nou bij legt, dat is in mijn ogen beschamend. Te klein en te slecht onderhouden. Wat hem betreft komt er een tweede strand. De RPF zei dat er ook onderzocht moest worden of er niet beter een open luchtzwembad gebouwd kon worden in plaats van een tweede strand. Nou, het onderzoek kwam er, maar alleen de SGP in de rood was tegen.
0: De Urker afdeling van de AA, de anonieme alcoholisten, heeft een sticker gepresenteerd met erop een anti-alcoholboodschap. Als je de sticker bij je vuurdeur plakken, geef je aan dat er in dat huis geen drank geschonken wordt. De AA zei dat het een eenvoudige boodschap was, maar wel een heel duidelijke. We mogen op Urk wat dit betreft wel wat maar durf aan, aldus de AA.
1: Soms worden er plannen realiseerd voor naaie bedrijven die goed zouden wezen voor de Urker economie. Soms gewoon zulke plannen goed, soms wat minder. In augustus 1981 moest het college van BMW toegeven dat het plan voor een groot night-jachtbouwbedrijf op Urk niet te verven gekomen was. Dat plan was al wat ouder, maar het was lange tijd stilgebleven. Volgens burgemeester Buijs klopte dat. Er was volgens hem niks van die plannen terecht te komen. En een van de redenen was omdat het bedrijf op zondag niet van de sleus gebruik kon maken, omdat op die dag simpelweg de sleus dicht was in die tijd. En dus kwam dat jachtbouwbedrijf niet naar Urk toe.
0: En dan een opvallend bericht in de krant van 1981. De koster van de Petrakerk kreeg op een dag een opvallend telefoontje of hij witte kool wou leveren aan een vrouw die het wou invriezen. Nadat de koster gezegd had dat hij niks wist van witte kool, hing hij de telefoon op. Maar daarna kreeg hij nog etterlijke telefoontjes over witte kool. Hoe duur die was, of de mensen het op konden halen. De koster die snapte er helemaal niks van. De dag erop kwam de aap uit de mouwen. Ergens in de Zwolse Courant sting een klein advertentietje in met de tekst aanbieding in witte kool. Met daarbij het nummer van de koster. Een foutje dus. En ik lust helemaal geen witte kool, zei de koster tegen het Urkerland.
1: Ja,
0: ik vind het. De Koster heel bijzonder.
1: Ja, de Koster heette Wouter. Alleen zijn vuurnaam wordt genoemd. Ik ben niet achter de keuken wat zijn achternaam was. Maar wel een bijzonder verhaal dus. Ja. Bill Wyman was de bassist van de Rolling Stones. En af en toe maakte hij ook wel platen op zichzelf. En dit was er een van. Sting op nummer 17 in de top 40. Je suis un rockstar.

0: Dit Sting in de top 40 van 28 augustus 1981. Zeeman van Siska Peters. We gaan eens kijken naar het sportnieuws van diezelfde dag. Ja, het was einde van de zomer, dus misschien begon langzaam maar zeker weer het seizoen.
1: Ja,
0: het sportseizoen.
1: Begon wel weer. Nou, laten we gewoon beginnen. Het vorige hobbyvoetbalseizoen worden Chelina's nog kampioen. En dit seizoen lieten ze daar weinig van merken. Overlopen zaterdag moesten ze tegen het steertje en toen verloren ze al voor de zoveelste keer. Het Erkeland was daar erg kritisch op. Het Erkeland schreef ook dat Chelina's dit seizoen kansloos was. En misschien klopte dat ook wel, want ze stingen slechts vijfdes. Dan was nog een best opvallend bericht in het Erkeland. Want overlopen weekend waren er maar liefst 195 geslaagden bij het BUN. Eerst op de vrijdagavond, toen er 65 geslaagden voor de luizen examen van de KNZB met als commissie A. Ronkes en F. De Haan. De commissie had daarna weinig rust of er moest de volgende ochtend alweer overzwommen worden voor het schoolbrevet A. Helaas waren er 7 van de 135 niet in de slaagd. We gaan naar het volgende nummer. De Old Callahan van de band zonder naam. Sting op nummer 12 in de top 40.
0: En dan ben je in Nederland met Ik zal je hebben.

Benny Nijman met Ik zal je heb en ik zal je krijg in de top 40 op nummer 23. We begonnen naar de nummer 1 van 1981. En dat was een heel bijzondere. Het was Rubberen Robbie met een overzicht van allerlei bekende versies, maar wel met een tekst die iets anders was dan wij wisten. Hier is de Nederlandse sterren die stralen overal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
3: Ja, hallo allemaal. Daar binnen we weer met het 2e uur van Ommekieken. We gaan dit uur naar een heel wat recenter jaar. Een jaar waar ik al was gebeuren.
4: Maar of net dan, hè? Net
3: ja,
4: al.
3: Een datum waar ik was gebeuren dan. Want het was koel zomerweer met grijze luchten. Af en toe een bui en een temperatuur die niet boven de 20 graden uitkwam.
5: Op televisie zagen we Knevelen van de Brink, Van Duin op zijn best en Idols.
3: En dit is het belangrijkste Urkernijs en muziek van vrijdag 28 augustus
2: 2009.

0: dat was Back It Up van Caro Emerald. Die sting op nummer 20 in de top 40. En Caro Emerald, dat is de artiestennaam van Caroline Esmeralda van der Leeuw.
1: Ja, en in 2009 werkte ik bij RTV Noord-Holland, de regionale omroep daar. En ik presenteerde daar een programma met Nederlandse muziek. En op een gegeven moment kreeg ik een singeltje, zo'n CDR, zo'n cd'tje wat je zelf op kunt nemen. Kreeg ik van een onbekende artiest, uit Amstelveen kwam ze. En ze schreef een briefje erbij van, ik zou graag willen dat je hier naar luistert. En misschien wil je het eens op de radio draaien. Ik ben ook beschikbaar voor een interview. Ik draaide dat nummer. Ik denk, hé, dit is een leuk nummer. En daar bleek dus dit nummer te wezen van Caro Emerald en Back It Up. En een half jaar later stingen ze in de top 40. En nog een half jaar later stingen ze in de top 10 van Engeland. Zoveel succes had ze.
0: En dat komt misschien wel allemaal door you?
1: Nee, dat zal ik niet zeggen. Want ze worden bijna tegelijkertijd ook ontdekt door de zenders in Hilversum. Dus wat dat betreft. Maar bijna iedereen zag wel in dat dit een groot talent was. Oké, we zijn weer terug in het tweede uur van Omekieken van RKFM. Vorige uur hadden we 1981. Dat was een hele tijd geleden. 2009 is wat minder langer geleden, maar toch nog 17 jaar. En wat gebeurde er allemaal in dat jaar in augustus? Vorig uur hadden we het over Garre Verseitjen, die in 1981 een urkenvereniging voor de folklore wou oprichten. Nou, in 2009 gebeurde iets wat er wel wat op leek. De oprichting van de Stichting Erfgoed Urk, die als waakhond moest dienen voor het Urker erfgoed. Want er kwam nogal wat af op Urk in die tijd dat de erfgoed kon bedreigen. De plannen voor een groot windmolenpark bijvoorbeeld, in de ontdekking van de geroofde skedels door een universiteit in de jaren 30. De stichting komt dan ook voort uit de comité's Urk Briest en comité Urker Schedels. Bovendien wouden ze als stichting een eventueel bezwaar indienen bij de Raad van State tegen de windmolenplannen. En die stichting Erfgoed is nog steeds bezig, want binnenkort worden er in de kader van de Open Monumentendag worden er 40 monumenten onthuld. En die kregen een soort schildje aan de muur om aan te tonen van dit is een Urken monument. En ook dat is een initiatief van die stichting Erfgoed Urk.
0: En dan een opvallende kop in de krant. Gemeente Urpen strijdt tegen pannetjeskost. Wat was het geval? Veel Urkers was er nog gewend om 's middags na de kost een pannetje met eten buiten neer te gooien. Vooral in de buurt van Singels. Zo konden de vogels nog wat lekkers krijgen, was de gedachte. Maar de vogels veroorzaakten ook overlast, vooral duur vogelpoep. Vooral de meeuwen konden er wat van. De gemeente deed nou een oproep aan de bevolking om nou te stoppen met die pannetjescultuur. Zou het helpen, hè? Wij zien nog wel eens volk met een pannetje aardappels lopen.
1: Maar wel minder dan vroeger, denk ik. Tenminste, dat gevoel eigenlijk. Het is niet meer zoveel als toen. De UK 167 had vorig jaar iets bijzonders opgevangen. Een oud scheepskanon. De bemanning van de kotter zag meteen in dat het iets bijzonders was en zette het kanon te koop op Marktplaats. En er kwamen al biedingen van maar liefst €2500. Maar de marechaussee die stak er een stuk in vuur. Het ging per slot van rekening om een wapen en dus wordt het kanon in beslag genomen. Vervolgens wordt onderzocht wie de eigenaar was. Daar bleek de Deurse overheid te wezen, omdat het om een kanon ging van een Deurse ongezier die in 1940 op een mijnenlopen was bij Terschelling en was erzonken. De Deurse overheid had er nou geen belangstelling meer voor en dus kreeg de UK 167 het gevoel te terug. Het wordt uiteindelijk voor €1500 verkocht aan Iene in IJmuiden en die wou het in zijn achtertuin zetten. Ik zou niet weten waarom, maar hij wou het doen. En de bemanning kon die €1500 ongeling verdienen.
0: En de vakanties, die ben er bijna voorbij. Maar in het Urkenland stinkt nog een stukje vakantieleed. Geen groot drama, maar het zal je maar gebeuren. De families Post en Romkes wouden op vakantie naar Groenlo. Ze gingen op tijd van Urk of kwamen bij het bungalowpark aan, Maar daar bleek dat de lui zijn bungalow nog niet klaar was. Niet voor die dag, maar voor de hele week. De families waren namelijk een week te vroeg. De vader des huizes had zich vergist in de datum. Jammer genoeg was er geen bungalow beschikbaar, zodat de families weer terug moesten naar Ark. De luizen vakantie kon een week later alsnog gelukkig beginnen.
1: Eind goed, al goed dus. En ik denk dat er toen in die auto op de terugweg af en toe wel eens dit te oren in de wedstrijd.

0: Lippen op de mijnen van Nick en Simon. Een graag gezien duo in de top 40 in die jaren. Ze stingen nu op nummer 16. En daarvoor hoorde je Waylon met Wicked Way. En die sting op nummer 10. Vader met het nice, Klaasjelle.
1: In de single aan de Munnikplaat was botulisme ontdekt. Dat is een besmettelijke ziekte voor dieren die eraan kunnen sterven. Er was al een paar doden in de singel. De gemeente riep de bewoners op om de dode dieren niet aan te raken, maar de gemeente te bellen. Het type botulisme dat was ontdekt was niet gevaarlijk voor mensen, katten of honden.
0: In de Urkeraven worden een bijzonder schip bedoeld. De Lummetje van Douwe van het bedrijf Yacht Charter Urk. Het schip van 17 meter lang was het vlaggenschip van het bedrijf van Peter in Truida de Heus. De moeder van Peter, Lummetje, en naamgiefster van het schip, die mocht de doopandeling doen. Er worden geen flessen champagne kapot te sloegen, zoals normaal gesproken. Maar om het schip te sporen worden er champagne overeen gesprenkeld. Het luxueuze schip kostte €4.500 per week aan huur en er was niet gemonden aan de markt. Peter de Heus is een jaar geleden onverwachts sterven tijdens een vakantie in Duitsland.
1: Nou, we het toch over bootjes zijn. Op de vuurpagina van het Arkeland stingen 6 moos die met een kreustertje op vakantie rond waren. Niks bijzonders zou je zeggen, maar die moos waren 6 meiden van 17 tot 19 jaar. En eigenlijk hadden ze helemaal geen ervaring met zo'n kreustertje. Hiltje Bakker, Kobi en Nelleke Snoek, Willy de Boer, Joke Baarsen en Esther Koenen voeren met alle gemak naar Kragenburg, Giethoorn, Steenwijk en Vollenhoven. We zagen angeren knaken, maar bij ons ging alles prima, zei Nelleke.
0: En Grietje van Otterlo was badjuffrouw in opleiding in het Bun. En ze was jarig. Ze worden 18 jaar en die dag worden niet onopgemerkt voorbij Lottengong. Alle bezoekers van het zwembad kregen gratis koffie, thee of een ijsje. En omdat ze zelf achter de kassa zat, kon iedereen er bij binnenkomst al feliciteren. En dat was er heel erg veel. Volgens onze informatie is Grietje nou geen badjuffrouw maar. Maar werkt ze bij de dagopvang De Boterbloem in Tollebeek. Zet een paar andere opleidingen doen. Maar in 2009 worden ze dus 18. En dan kun je uitrekenen hoe oud of hoe jong ze op dit moment is. In 2026. Dit is Ommekieken op...

Het Urkernijs in muziek van vroeger. Je oren het in ommekieken op Urk FM.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: We kregen even een rekensommetje in het Spoons. Pitbull was dat, met I Know You Want Me. Sting op nummer 7 in de top 40. Ex nummer 1. En daarvoor Diggy Dex en Eva Daroveren op nummer 8 met Slaap Lekker. Ja, er is vanzelf veel maar los op zo'n dag als 28 augustus 2009. Niet alleen op werk, maar ook in de rest van de wereld. En daarom gaan we eens even over de grenzen van het dorp kijken. Wat er op die dag speelde in Nederland en de rest van de wereld. Klaasje.
2: We beginnen met Sportnijs. Niet het Sportnijs wat we hier bij Ommekieken gewend binnen. Maar we hebben het nou over de Ronde van Spanje. Oftewel de Vuelta. Die begon dit weekend in Nederland. Het beste opvallend is, want het is de Ronde van Spanje. En die eerste etappe ging van start op het TT-circuit in Assen. En daarna worden nog een paar etappes in Nederland verreden. De eerste etappe was een tijdrit over 5 kilometer en wordt gewonnen door Fabian Cancellara.
1: Nogmaals Sportnijs. Arjen Robben maakte een transfer naar Bayern München. Bij Real Madrid was hij niet meer zeker van een basisplek. Dus een nightavontuur in Duitsland was welkom en dat wordt ook een succesvol avontuur.
2: Dat wordt een enorm succes. Want in, bijvoorbeeld in 2013, toen hij de Champions League finale in de 89ste minuut het beslissende doelpunt maakte door een aartsrivaal, Borussia Dortmund.
1: Legendarisch.
2: In het Wembley Stadion. En een hele, heel zachte taking turn de bal. En dat was genoeg om hem in het doel te krijgen. Ik zou maar eventjes terugkijken. Ja. Want het is echt, echt indrukwekkend. Maar we gaan verder. Nou eventjes geen Sportnijs. Want er waren sombere geluiden uit het kabinet. Want het was een economische crisis. Daardoor zouden we met z'n allen er volgend jaar 1% op achteruit gaan in ons inkomen, waarschuwde het kabinet. Maar veel kon of wilde het kabinet daar niet aan doen. Door de recessie was het onvermijdelijk dat we erop achteruit zouden gaan, was de boodschap.
1: En dat was even winnen, maar de introductie van de naaie OV-chipkaart is bijna vlekkeloos verlopen. In Amsterdam bijvoorbeeld leverde de naaikaart voor bus, trein, tram en metro nauwelijks problemen op. Het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam had in de hoofdstad tientallen mensen in de zet om vragen te beantwoorden. Maar die was eigenlijk niet nodig. En dus bestond die OV-chip.

0: kort. Ook alweer 17 jaar dus.
1: En ja, ze gaan nou over naar weer iets nijs.
0: Ja, precies. Het is iets wordt al snel ouderwets in deze tijd.
1: Ja,
0: dat is
1: het
0: idee. Ja, inderdaad. Goed, ze trekt muziek van de winnares van Idols van 2009. Eerst iets heel angers. Lily Allen, Not Fair. Zoiets het nummer waarmee ze op dat moment op nummer 11 sting in de top 40. En die top 40 die kwam van 28 augustus.
2: 2009.

0: Het origineel is van Leonard Cohen uit 1984. Maar in de jaren nul is het heel vaak gezongen door deelnemers van Idols in het buitenland en ook in Nederland. Hier ding Lisa Lois het. En ze kwam ermee op nummer 1 in de top 40. Maar in de tijd dat we nu zitten, op 28 augustus 2009, was ze al weggezakt naar nummer 34. Maar ze sting nog wel in de top 40 dus. We gaan weer naar een nice clashelle. Je had nog een terroge blik gevonden over de Vierdaagse in Nijmegen, toch?
1: Ja, inderdaad. Dus nog eventjes wat internationaal nice. Een grote, of nou ja, een soort van internationaal nice eigenlijk. Een grote groep Urkers had de tocht te lopen, maar het viel wel erg tegen allemaal. Ik ben kapot, sms'te. Ja, toen waren er nog sms'jes. Ene van de Urkers op de eerste dag. En dat wordt na de tweede dag gevolgd door een mailtje van zijn bes. Jammer, maar hij is uitgestapt. Zien ze.
0: Ja, dat was duidelijk. Geen succes dus. Elke bedrijven die willen investeren in naaie technologieën kunnen voortaan terecht bij Night Fonds, waarin maar dan 2 tonnen zit. Dat geld komt van de provincie en wordt verdeeld door de gemeente. Volgens wethouder Johannes Kofferman kan dat geld in deze moeilijke economische omstandigheden een extra stimulans wezen voor bedrijven om toch te blijven investeren en innoveren.
1: In de rubriek Gast op Urk, over toeristen die naar Urk komen, was een Wim en Gree de Borst uit Rotterdam aan het woord. Nou ja, eigenlijk waren ze geen toeristen. Ze kwamen al sinds 1973 op Urk. Niet alleen in de zomer, maar ook op andere momenten. 2 van de luizen kinderen was met Urkers getrouwd. Ze vonden Urk prachtig om dezelfde redenen waarom wij allemaal Urk prachtig vinden. Het rondje over de avond, de zonsondergang bekijken bij de vuurtoren, zaterdagmiddag om een bekje bij je vamo en nog veel maar. Geen kwaad woord over Urk, was dan ook Wim zijn conclusie.
0: Nou, daar kunnen wij het alleen maar mee eens wezen, toch?
1: Nou, inderdaad. En zo is het.
0: Zo is het, ja, inderdaad. De nummer 2 in de top 40, ze direct ooit de nummer 1 trouwens. Maar de nummer 2 was een plaat van de Black Eyed Peas in I Got a Feeling.

0: Jason Mraz was in die tijd een aanstormend talent en een belofte voor de toekomst. Make It Mine was een groot succes. I'm Yours was ook een nummer van hem wat succesvol was. Maar de laatste jaren, god, wat minder, we horen niet meer zoveel van hem. Het laatste wat we van hem hoorden was dat hij de finale old hadden van de Amerikaanse versie van Dancing with the Stars. Dat is alles wat hij nou nog heeft. Goed, het wordt tijd om naar het Sportnieuws te gaan. En dat doen we zoals elke week met Clagère, die de sportpagina's van het Urkeland in Dure ploegt.
1: Ja, inderdaad. Martine Hakvoort is gepromoveerd met haar pony Señorita May. Dat deed ze door het kringkampioenschap L1 te winnen. Voor dat kampioenschap had ze 2 keer goud gewonnen en 1 keer zilver. Ondanks de slechte weersomstandigheden en dat Señorita May daar nog wel eens van schrok, is het uiteindelijk allemaal goed te komen. De gebroeders Ras die waren niet te stoppen. Dat was de kop van een sportartikel in het Urkeland. De broers hadden namelijk weer een wedstrijd bij de oude en jonge durven gewonnen. En hoe? Bij de jonge durven wonnen ze voor de 3e keer op rij. Ze waren al oppermachtig bij de oude durven en dat binnen ze dus nou ook bij de jongeren. De oude durven moesten vanuit Châteauroux uit Frankrijk en de jonge durven vanuit Bokstel uit Brabant.
0: En tot zover het Sportnieuws van 28 augustus 2009. We gingen naar Duitse muziek. Die stond de rest van de jaren niet zo heel vaak in de top 40. Maar als het dan wel gebeurt, dan gebeurt het ook wel echt succesvol. Zoals deze plaat uit 2009. Een bijzondere plaat van Peter Fox en House am See. Yeah.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, het voordeel van Deus is dat je het nog een klein beetje kunnen volgen. Maar ook weer niet zo dat je denkt van, waar eet hij het eigenlijk over? Want hij zingt op een gegeven moment dat hij 20 kinderen eet. Nou, ik denk niet dat hij 20 kinderen eet, maar je weet het niet. Huis aan Zee, die titel, die is in ieder geval wel duidelijk. Een Ussien aan een meer. Peter Fox was dat, uit 2009. Het is weer tijd om afscheid te nemen van het jaar waarin we zitten. En ook afscheid te nemen van Ombekieken. Want de uitzending zitten weer op. Volgende week dan binnen we er vier. Ook dan weer met twee bijzondere jaren. Ondertussen zou ik zeggen, kijkers op onze op Instagram-account, simpelweg Ombekieken. Daar kun je wat maar informatie vinden. Kun je ons ook af en toe eens even een berichtje sturen. Als je bijvoorbeeld een verzoek hebt voor een jaar, van hey, ik ben in die en die week beuren, kun je dat die wekers in de spotlight zetten op RKFM. Nou, dat kan vanzelf altijd. Rest ons nog de nummer 1 en, van 28 augustus 2009. En dat was een bijzonder duet van Jan Smit samen met de Surinaamse rapper Damaru. Een tuintje in mijn hart

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: FM.
1: Almeens Schuurtjes met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en de gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

Bye.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

winter is in koude tijd, in stervenstijd, in tijd van pijn. En de loop van mijn levensverhaal. De ijsvind van mijn wintertijd is erg.

Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kuzra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.